0: Ja, en daarvoor?
1: Brian Eno, Deep Blue Day.
0: Ja.
1: En daarvoor draaide een plaat van...
0: ja, zeker. Het is een hele leuke plaat met de voorkant van een...
1: Die staat erachter. Hotel Nota heet die, van Romeo Poiret. Ik heb geprobeerd om een beetje zomerse tunes te pakken.
0: Later terugluisteren. Je ziet een kustlijn en daar op de stenen, dus het is geen Nederlandse kustlijn, daar zie je iemand liggen in een zwembroek die lekker zongebruind is, zo lijkt het. Al, ondanks dat de foto zwart-wit is, heb je het gevoel dat die al een tijdje ligt. Ja, deze ochtend hebben we een heel leuk interview met Gijs Eigenraam. Hij is geoloog en veldbodemdeskundige en werkt op verschillende plekken in Nederland.
1: Ja.
0: Wat zijn we met hem gaan doen?
1: Nou, we zijn met hem naar de Veluwe geweest. En, hij nam ons mee een ochtendje om de bodem te onderzoeken. Hij onderzoekt de bodem door grondprofielen te graven.
0: Wat is dat?
1: Ja, hij graaft gewoon stukken uit de bodem. En daaraan kan hij zien hoe het met de bodem gesteld is. Of hij kijkt terug in de tijd.
0: Ja.
1: Wat er vroeger allemaal is gebeurd.
0: Ja, ja, want toen wij het daarover hadden, vonden wij het eigenlijk best wel grappig dat het een soort van combinatie is van en geschiedenis en natuur en
1: natuur en
0: menselijke
1: cultuur.
0: Interventies.
1: Ja.
0: Ja, we kijken er enorm naar uit en we hopen jij ook. Wat gaan we nu doen?
2: Nou, ik ga een grondboring doen.
0: Ja?
2: En dan, dat profiel leg ik gewoon even uit op een zeiltje. En nou ja, dat profiel is eigenlijk een bodemprofiel zoals dat dan is uitgelegd, is de basis van mijn werk.
0: Okay.
2: Dus dat is dan meer een soort visueel item aan de hand waarvan vragen van jullie kan beantwoorden.
0: Okay.
2: En wat in dit profiel bijzonder is, is dat er dus, als het goed is, bodem in zit die eruit ziet als paprika poeder.
1: Okay.
0: Smaakt het ook zo?
2: Nee, helaas
0: okay,
2: niet.
0: Okay.
2: Tenminste niet geprobeerd, maar...
0: Okay, dus we gaan nu een goed plekje zoeken om even
1: te boren.
2: Ja.
0: Of heet dat anders bij jullie?
2: Nee, boren is het, ja.
0: Het is hier dus, we staan tussen de eikenbomen die niet heel hoog zijn, want we staan midden op de Veluwe.
1: Mm-hmm.
0: En ik zie wat verdroogd mos.
2: Ja.
0: Kleine heideplantjes. Wat zien we eigenlijk allemaal nog meer? Hier en daar een den.
1: Ja, en we staan midden op de Veluwe.
0: Ja.
1: In de buurt van Stroe.
0: Ja, wat is dit?
2: Dit is de grondboor.
0: Ja?
2: Het is het essentiële gereedschap van mijn werk. En dit is ooit in de jaren 50 of zo ontwikkeld. Door de heer Edelman.
0: Natuurlijk is er een edelman.
2: Precies, ja. En dit heet ook een edelmanboor. En daarmee doen we snelle bodembeschrijvingen eigenlijk.
0: Wat maakt het snel?
2: Nou, je kan per 10 centimeter de grond omhoog halen en uit slechts één gat. En je hoeft niet een hele kuil te graven of zo. Dat maakt het snel.
1: Ik ben benieuwd wat er allemaal naar boven komt. Kijk, er komt een zeiltje tevoorschijn.
2: Kijk,
0: een heel klein schepje.
2: Ja, pioniersschepje. Heb dit genoemd.
1: Okay.
0: Dus een soort van uitvouwbare, maar wel redelijk serieuze schep.
2: Ja.
1: Want we zijn hier om een bepaalde reden.
2: Vooral voor dat paprika poeder bodem. Dat dacht ik, dat is sowieso mooi visueel om te laten zien. En dit is een gebied wat ook door mensen best wel intensief is gebruikt in de afgelopen 100, 200 jaar. Dus ja, dit is een plek waar je zowel de natuurlijke aspecten als de menselijke invloed daarop best wel goed kan zien.
0: En wat heeft hier zoal plaatsgevonden in die periode?
2: Vroeger was de Veluwe werd dan gebruikt als graasgebied voor al het vee van de boeren hier. Maar ja, Nederland is altijd een heel dichtbevolkt land geweest. Dus de Veluwe, die hele grond raakte gedegradeerd. En er werd eigenlijk overbegraasd. Waardoor hele stukken grond droog kwamen te liggen. En die grond hier, nou, je ziet het, dat is gewoon zand. En ja, zand die heeft de neiging, als het niet wordt vastgehouden, om te gaan verstuiven. En dat verstuiven, dat is hier dus gebeurd omdat ja, er was niks om dat zand vast te houden. En zo zijn eigenlijk een heel groot gebied aan binnenlandse duinen ontstaan. Onder andere waar het Kootwijkerzand bij hoort. Het gebied werd nog steeds wel gebruikt voor heideplaggen. Daarom zijn er ook heel veel heidevelden hier. Maar op een gegeven moment heeft men bedacht, ja, die verstuivingen die zijn te grootschalig. En die brengen dorpen en steden in gevaar die in de buurt liggen. Dus we moeten ze weer gaan vastleggen. En toen heeft men bedacht van, ja, we hebben mijnbouw in Limburg. Daar zitten allemaal gangen op, die gangen moeten gestut worden. Nou, daar hebben we bomen voor nodig. Laten we die gaan planten op de Veluwe, waar al die zandverstuivingen zijn. Want dan leggen we dat zand ook vast.
1: Dus al die dennenbomen die hier staan, die zijn eigenlijk vroeger al geplant?
2: Ja, die zijn vanaf 1850 of zo, 1870, zijn die aangeplant om die zandverstuivingen vast te leggen. En voor die mijnbouw in Limburg.
1: Want ze hadden hout nodig.
2: Ze hadden hout nodig om die gangen open te houden. Ja, uiteindelijk is er volgens mij niet zo heel veel van terecht gekomen. Omdat die mijnbouw stopte voordat die bossen echt volgroeid waren en gebruikt konden worden. Maar ja, de restant daarvan is nog steeds wel zichtbaar.
1: En je bent nu aan het boren en dit wordt ongeveer je achtste boring komt nu boven. En je ziet een soort van verloop van kleur.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Wat betekent dat?
2: Nou ja, de kleur die zegt iets over de bodemvorming en verschillende bodemeigenschappen. En het simpelste om uit te leggen is dat hoe donkerder de grond is, hoe meer organische stof erin zit. Dus bij, ik weet niet of jullie veen kennen, maar dat ziet er altijd heel donker en bruin uit. Daar zit gewoon heel veel organische stof in. En andere kleuren die kunnen wijzen op bodemvormende processen.
3: Hoe diep ben je nu al, denk
2: ik? Ik ben nu op 80 centimeter.
3: Oké.
2: Elk rijtje wat ik uitleg,
3: ja?
2: Dat is in principe 40 centimeter. En ik zeg in principe, want het liefst heb je per 10 centimeter een kolommetje. Maar zand, dat heeft de neiging om weer in het gat te vallen.
3: Ja.
2: Dus je haalt nog wel eens grond dat weer naar beneden is gevallen omhoog. Maar door het dan in één rij te leggen en te zeggen elke rij is 40 centimeter, kun je alsnog een beetje inschatten dat je hier op 65 centimeter zit.
1: 20. Je ziet nou zo een mooi kleurverloop van een beetje het strandzand wat we kennen.
2: Mm-hmm.
1: Naar, het is bijna, wat is het voor kleur? Bijna mosterdgeel, goudkleurig.
3: Ja. Oker.
1: Oker?
2: Oker. Ja. Ik ben zelf heel slecht in het beschrijven van die kleur hoor. Maar...
3: Nou ja, je gaat eigenlijk eerst van bruin, zanderig, maar wel vrij donker. Langzaam naar een soort van terracotta kleur. Wow. Wow, nu begin je er echt mooie kleuren ook uit te halen.
2: Ja. Ja, nu kom je dan ook bij iets vochtigere grond. En
3: ja, het blijft ook wel zitten, hè?
2: Ja.
3: Wat wilde je zeggen over de vochtige grond?
2: Nou, hoe vochtiger de grond is, hoe beter de kleuren zichtbaar zijn.
3: Ja.
2: En hierboven zie je eigenlijk een beetje dat het allemaal heel dof is. Dat ook een teken is van hoe droog de grond eigenlijk is.

0: Goedemorgen luisteraars.
1: Goedemorgen. Luisteren naar
0: Beverly Glenn Copeland met Old Memory. Oh, Old Melody. Old Melody. Sorry.

0: Ja, Tai Chi en Traffic Lights van de Detroit Escalator.
1: Klinkt gezellig. Zit ze op terras?
0: Ja, zo klinkt het wel. Terras.
1: Nu al zin in. Echt lekker zomers. En wat hoorde je daarvoor?
0: Daarvoor luisteren we naar Susuma Yokota. Met de track Saku van het album Sakura. Kersenbloesem Sakura.
1: Ah, oké. Nou, daar zijn we wel weer een beetje voorbij.
0: Ja, dat is meer lente, hè?
1: ja, maar die zomerse warmte die kwam vanochtend ook weer tot me. Het is heerlijk buiten.
0: Ja.
1: Vandaag een goede dag om naar buiten te gaan. Ik heb de natuurkalender, maar eigenlijk voordat we aan de natuur beginnen. Vandaag is ook, dit weekend is Pride, World Pride in Amsterdam. Vandaag is er een speciale mars ter bevordering van de rechten van trans mensen. Dus als je vandaag tijd hebt en kunt, het begint op het Waterlooplein in Amsterdam. Vanaf 2 uur zijn er speeches, vanaf 3 uur wordt er gelopen en dan wordt er gelopen richting het Oosterpark. Ook wel belangrijk om te zeggen.
0: Ja.
1: Dan de natuurkalender.
0: Het is een rustige maand, zo te zien.
1: Ja, het is rustig, maar ook weer niet. Er stonden gewoon heel veel... het is druk met andere dingen inderdaad. Het is, de natuur heeft gewoon de hitte van de zomer. Op de 20e is het Wereldmuggendag. Ja, al die bloedzuigers.
0: Lekker, slecht slapen.
1: Lekker slecht slapen. Nee, ik heb gewoon een klamboe hoor. Bij mij lukt het altijd wel. De dag erna op de 21e is het nachtvlinderdag. Of eigenlijk nachtvlinderavond dan. Misschien moeten we nog eventjes naar buiten met een... hoe deden ze dat ook alweer?
0: Sorry.
1: Je kijkt me zo vragend aan. Nachtvlinderdag. Ja, als je dus nachtvlinders wil vangen, dan zijn er bepaalde methodes.
0: Ja, moet je stroop op een boom smeren.
1: Ja.
0: En daar komen ze dan op af.
1: Ja. Ja, je kunt ook nog een techniek gebruiken met een heel groot wit laken.
0: Daar licht op schijnen.
1: En daar licht op schijnen. En dan komen ze daar ook naartoe. En dan kun je dus alle prachtige nachtvlinders zien. En de 31e is de nacht van de vleermuis. Dus,
0: gezellig.
1: Ja,
0: naar de club.
1: Gezellig naar de club, inderdaad. Lijkt me eigenlijk wel leuk. Maar als je vleermuis wil zien in het echt, hoe werkt dat dan?
0: Het beste kan je rond zonsondergang gewoon op straat gaan lopen. En dan zie je ze vanzelf. Dus ze komen overal voor, in de stad, in de natuur. En vooral boven het water. Boven een gracht bijvoorbeeld. Daar vliegen veel muggen.
1: Ja.
0: En die worden opgegeten. Die worden onder andere gegeten door vleermuizen. Ja.
1: Oké. Okay. En vliegen ze dan de hele nacht rond? Of hoe werkt het?
0: Nou, meestal 2 uurtjes rond zonsondergang boven het water. En daarna gaan ze... Vliegen ze vaak door naar ander gebied of gaan ze naar binnen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en dan komen ze 's ochtends, op zonsondergang, komen ze weer terug in je dakrand.
1: Bij zonsopgang dus?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is heel vroeg, om een uurtje of 5.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, dan komen wij net de club uit, dus dat is perfect. en op 2 september, want onze shows... als ik september zeg, dan krijg ik... ik wil niet zeggen paniek, maar denk ik... het jaar is alweer bijna voorbij. Maar 2 september is Duurzame Dinsdag. Wat het precies inhoudt, weet ik ook nog niet helemaal. dat is in ieder geval op de dinsdag. Dan de laatste. Niet natuur, maar wel heel erg leuk. Op 12 tot en met 23 augustus is Roffan van der Moer Filmfestival... buiten bij Brutus, hier in Rotterdam.
0: Heb je nog tips?
1: Ja.
0: Filmtips?
1: Filmtips. Ik ga altijd wel naar de openingsavond. Dat is een film over een sommelier. Ik ga ook op zaterdagavond. Die film heet Factoids. over een vrouw die... hoe moet ik dit goed uitleggen? Ja, een soort van divine intervention krijgt van andere mensen. Het ziet er heel grappig uit. Ik ga op de maandag naar een film van een Iraanse maker. Maar is een beetje beladen. Dus misschien moet je gewoon het programma bekijken en kijken wat er past bij jou. Dus 12 tot en met 23 augustus hier, ja. Hier in Rotterdam.
0: Er zit altijd wel wat bij.
1: Ja, zeker. Ja, we gaan eigenlijk terug naar het interview met Gijs.
0: Ja, Gijs zit nu op IJsland.
1: Ja.
0: Gijsland.
1: Gijsland, ja. Ja, natuurlijk. Hij zal ook wel last hebben van beroepsdeformatie daar, toch?
0: Ja, ik vroeg hem, neem je boor mee naar IJsland? Toen zei hij, wordt lastig boren hier, want het hele eiland is van steen.
1: Ja, ja, want eigenlijk het mooie wat we zagen is dat zo... je kan heel diep in Nederland, omdat alles lekker zacht is.
0: Ja.
1: En ja, het blijft gewoon heel, heel mooi. En we gaan verder de grond in.
2: Boren hem nog door tot 1,50 meter.
0: Ja. Oké. Okay. Wat lengte ja, erbij?
2: Ja, want die boor zelf is 1,20 meter. Dat is een standaard lengte. En nou, de verlengstang, dan doe je er 1 meter bij. Dan kan je wat dieper door.
1: Ja.
2: Maar die 1,50 is maar tot hier.
1: En wat wil je eigenlijk te weten komen met deze boring?
2: Ja, door te kijken in de grond met zo'n grondboor kan je bepalen of je een natte bodem hebt, een droge bodem. Of die eventueel geschikt zou zijn voor landbouw. Of dat je de misschien natte natuur of droge natuur beter kan realiseren. Dus dat probeer je met zo'n bodemprofiel te verduidelijken.
1: Nu dat we deze grond omhoog halen, zegt dat jou al meteen wat?
2: Zeker. Ja. De boring is klaar. Ja, dit is een heel droog profiel. Eigenlijk.
1: Ja. Ja, het is geen verrassing. Maar...
2: Nee, geen verrassing. Je kan het ook een beetje afleiden uit de landschappelijke context natuurlijk. We zitten hier op de Veluwe. Dus ja. Nou ja, dan kan je je voorstellen dat het water behoorlijk diep zit. Ja.
1: Het ziet er echt heel mooi uit.
2: Ja. Ja, ik vind dit ook eigenlijk de mooiste profielen van Nederland. Omdat het zo visueel duidelijk de verschillen weergeeft van bodemvorming en wat er nou allemaal in de grond gebeurt.
1: En we gaan eigenlijk van die bruine grond,
2: mm-hmm,
1: dan opeens naar die oranje grond.
2: Ja, klopt. Ja, en die oranje grond, dat is een heel leuk stukje, want het is eigenlijk niet precies bekend. Er zijn wel wat onderzoeken naar gedaan, maar niet echt helemaal een 100% conclusie waarom het zo oranje is.
1: Ja. En wat zou het kunnen zijn?
2: Het zou kunnen dat de meest waarschijnlijke verklaring voor nu is dat het waarschijnlijk te maken heeft met hoge grondwaterstanden. En dat is nu niet echt voor te stellen, maar vroeger, nog voor de tijd van onze oma's en opa's, was de grondwaterstand dusdanig hoog dat het, nou ja, het water tot hier kon komen. En in sommige, ja, de meeste gronden, er zit ijzer opgelost tussen de bodemdeeltjes.
0: Hmm.
2: En als ijzer dan opgelost zit in het grondwater, zie je er niks van.
1: Ja.
2: Maar, ja, maar als het dan weer droog komt te liggen, dan blijft het achter tussen de bodemdeeltjes, het water trekt weg, gaat het oxideren.
0: Zo'n roest.
2: En het is eigenlijk roest.
0: Ja.
2: Ja.
1: Oh, wat geinig.
2: Ja.
1: Hey, en dan gaan we van het paprika poeder naar het okergeel.
2: Ja.
1: Wat gebeurt hier?
2: Nou ja, dat is... De theorie is dat dat okergeel ook wordt veroorzaakt door ijzerhuidjes die nog om die zandkorreltjes heen zitten. Maar de ijzerhuidjes zelf, die kan je niet met het blote oog zien. Je weet dat eigenlijk pas of daar ijzer tussen zit als je ze in een oven legt, dat opstookt tot 400 graden. En dan komt de grond er weer roodgloeiend uit.
1: Oké, en doe jij dat gedeelte van het onderzoek ook?
2: Nee, dat doe ik niet. Dat doen we tegenwoordig ook eigenlijk bijna niet meer, maar dat is vroeger wel gebruikt voor de hele bodemkaart van Nederland maken.
1: Ja.
2: Ze hebben uit dat onderzoek denk ik wel afgeleid dat een bodem met ijzerhuidjes, dat een blondgeel zand is.
1: Ja.
2: Nou, en dit heb ik altijd wel gezien als, nou ja, iets van blond geel.
1: Ja, ja. Nee, hier, hoe verder je gaat, hoe geler het wordt.
2: Ja.
1: Ja. Lichter.
2: Ja. Ja, dit is ook echt het, het moedermateriaal, zoals je dat noemt. Is geweest. De bodemvorming vindt vooral plaats in de bovenste meter eigenlijk.
1: Bedoel je dan met bodemvorming dat er menselijke interventie is geweest? Of hoe moet ik dat zien?
2: In principe natuurlijke processen. Dus de homogenisatie van organische stof door bodemleven. Het uitspoelen van humus door grondwater wat de grond inzakt. De roestvorming van het fluctuerende grondwaterniveau.
1: Ja.
2: Dat zijn allemaal bodemvormende processen.
1: Okay.
2: En in sommige gebieden zie je namelijk dat er zoveel roestvorming zit, dat er een storende laag wordt gevormd in de grond, waardoor grondwater niet weg kan trekken. Dan wordt de grond relatief nat.
1: Ja.
2: Als je dan toevallig een periode hebt van veel neerslagoverschot, zou het zomaar kunnen dat je bovenop die bodem een veengrond krijgt.
1: Ah, oké. Okay.
2: En dat vind je hier niet. Maar dat vind ik wel het mooie van de bodem. Het is eigenlijk een archief van wat er in het verleden is gebeurd.
1: Ja. En dan hier heb je dus nog het bovenste gedeelte zijn nog waar er iets is gebeurd. Maar hier eigenlijk onder, hier is de bodem relatief met rust gelaten.
2: Ja.
1: En wat zien we dan hier helemaal aan de onderkant?
2: Ja, dus hier ook verschillende echt
1: witte
2: kleurtjes,
1: stukjes. Ja.
2: Ja. Ja, ik denk dat die witte stukjes zullen stukjes zijn die ontijzerd zijn geweest. Dus misschien dat daar ook grondwater is omhoog is gekomen en dat het ijzer daardoor is opgelost. En wat ik waarschijnlijker vind in deze hoge zandgronden is dat er in de grond altijd toch een soort preferente stroombanen ontstaan. Net als een water op het oppervlakte, dat zoekt altijd dezelfde plek op en dat wordt uiteindelijk een riviertje.
1: Ja.
2: Is dit een soort ondergronds riviertje wat naar beneden gaat. En daar stroomt dan gewoon zoveel water langs dat dat
1: de mineralen
2: daarin oplossen.
1: Oh.
2: En die worden dan weer meegevoerd naar beneden.
0: Dat is echt prachtig.
2: Ja, dat is mooi, hè? Ja.

0: Dat was het alweer.
1: Uur natuur.
0: Heerlijk.
1: Het vliegt voorbij.
0: Ja, dit laatste nummer is Share the Love Around van Louisa Miller. En daarvoor hoorden we...
1: De Duruti Columns met Sketch for Summer.
0: En daarvoor hadden we ook nog iets. Oh ja, Ilori Saxel. How We Got Here van het album Earth Focus. Mijn focus ook. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Weet nog niet.
0: Nee, je wil naar Dekmantel, hè? Als iemand nog een ticket over heeft. Nee, het is een heerlijke zonnige dag. Dus we hopen dat je ervan kunt genieten. We willen ook nog wat mensen bedanken.
1: Gijs. Ja. Gijs Eigenraam, dankjewel.
0: Ja, was een heel leuk interview.
1: Heerlijke ochtend.
0: Ja, ook echt leuk om maar naar de Veluwe te gaan. Ja. Als je de kans hebt. We zijn ook nog naar het Krulemuller Museum geweest. Beeldentuin is daar altijd echt een hoogtepunt.
1: Ja, dagje Veluwe.
0: Ja, echt prachtig. Daarnaast ook Steven van Lummel, bedankt voor het mooie artwork. Straks hoor je de outro van Danny van der Lucht. Ben ik nog iets vergeten?
1: Fijne zomer.
0: Fijne zomer.